0: Jadi ngam dit kama ah menten ya Skype em tam gere tru de panom ko programa am bruk marusan jas ngo chong kwa sunna tar ga departament na he wa kan kang he wa chi ku shin ka kang ko ko jit ko kang he sangya kam su u chi u se ga kon de sa wa stati ki kon jit ko ge wa ge kwa ta minister ang he wa bis ri ti wa Johnston hisin ge chu gi ta kon he ya mong ke Peter Maresberg kun na ge bung ge kwa ge chi u se ga es ki ko ge ku nga kwa sa kama ku sin u chi u se ga kon sha u I'm going to make the two gear gawakos, yes, gang, or be a headed gawaki lungs, I choose a gang, phone cheese, then a wuna, da kosia kwasanovi, gave the lungs, a sting that kawi, the drisliben berhard con ham kosiga.
1: Yen iriet, amago neha minute jinje, hua exca, FMK, te uborigi qua take angel kunsam. KwaZulu Natal si u departemente statim di jao khuji nangu khuje moto a ko watru iki se ko tanga karahwati ko wopa oji na chung se kya tin kwe nangu jao ka itlobe stati khomji a go agi kya anu kwe nate ko te chung di dam. Kini pa minister a Sorry, Kunipa Minister A. Gongi Bismisi Fabrika na Homadi Trubukak, Etrema Toma, John Steenhuisen, Peter Maritzberg in Rossi, Go Quareti Gite, Tinki Nati Sinu, Go Ahwe Hanomati, Dangwe Kagwe, Go Tunisaha, Go Hurmende di Hoa, Go Jauka Tobe Homatwa, Go Akite, Kumandaiko, Tunkai Dam. Among artists in artist syndrome, Jitama Nung, Gio Quenki, Dango Kagwe, Go Briha in Hoje Anna, go Tun, Dago Tunja or Jahanan Nomagohan, go Ho Nom Okweji, Dago Bismisi Ang, go Teko Tassin Unja or A, Dago Ako Truima Anakano Stati, Kasere Anna Tom Taka Ang, go Tehisen Tagwim. There is Liebenberg Borisue de Komsam.
2: Die eiendomsoekportaal op die webblad van die KwaZulu-Natalse Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur is die eerste in sy soort in die land. Op die portaal kan mense na enige van die 1065 ongebruikte staatseiendomme in die provinsie soek volgens die straatadres, munisipaliteit of binne 'n sekere radius. Die gebruiker kan op 'n satellietbeeld van die eiendom inzoom. 'N e-pos navraag gaan direk na die vaste batebestuurspan in 'n deursigtige proses. LER Martin Meyer sê die proses is oop vir individue, organisasies en besighede wat dit moontlik maak om jeugontwikkelingssentrums soos een in

0: Julle het al gesien hoe volgehoue vooruitgang 'n gemeenskap kan verander. Deur huise vir gesinne, skoon water, elektrisiteit, klinieke, skole en beter paaie te voorsien. En julle weet ook dat daar nog baie meer is om te doen. Hierdie verkiesing gaan nou oor om die raadslid te kies wat die werk kan laat voortgaan en kan optree waar dienste verbeter moet word. Sluit dus op 4 November aan by die beweging wat gemeenskappe reg oor Suid-Afrika opgebou het. Stem vir die ANC en kom ons bou saam voort aan beter gemeenskappe.
1: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is, is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.
2: Ska FM 107 Kala kham jere kala wa di akstek October ka kham jere kala wa donor da khaim sa kwasa mcha program ka kham sa ha uta tin se ya gani khona da kham sa wala ma ka wisena mcha kwa tane ki khangu kla mcha singi kala kham sa kwa kan ka kham sa kham sa tsame kha ukame kwa a uta mcha tsiga mcha na ve ka tsona um tsha kham sa na ve ka tsona ka khane ki kham sa ve ki a ngha ka kwa mcha ye se ve ki a October ya mcha sing te ki mcha tsam sing um tsha titi sing ai tsige he ka wisi sing kwa ya uta kon kham sa ki mcha wala e tsige mcha jiwa o a ngha te ki mcha jiwa sing u ka e ne ka ngha jala mcha ki mcha kna titi ya e ha a pala pala tsa um tsha kna wala e ha u jala tsa kwe mcha tsua a gomi ngha wata ka wisi ana e mcha titi teni kwa he a uta mcha sing ke ki mcha tsam tsum sing a e tsi ya uta kwa mcha nguya a tsa mcha te ki October man a wa tsam ya e mcha teni sing tsam Kuai tani awat sih hentuan aku emca, dah emca sengi ku emca, kau kan itu musim tu cukup lu, kaki kau sih ku emca, kekam sih he kam sih kuah he okaka, emca cung, emca sengi glu kan, kam sih tadi glu sih jalan kamu kau emca, kamu sih emca tani ku emca, kau kama, emca sengi kalau ke kamu kuah, he sih aku cuah kan, kau nak glu kan, aku tu tu mak kamu kau, emca sengi emca, kan kau ke kalau emca kuah aku minyak emca, bukan kau cung, kau emca tadi emca titi mai, kuang emca tadi emca wala. Yo sisi gigam sa pasim sa sengu awam sa titi ma munsa mene cho akai wa kau sian ata asung o kagini ko eka jala kama munsa pasim sa seng kau sian wa ngat katu kama ram sa sa munsa kita rangin doa kaya gigam sa awa moyo mele ke kalat sa mai.